Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en Zuid-Afrika en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlands radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië, hier under the Story Bridge. En vandaag gaat mijn programma over het klimaat. Klimaatverandering is niet van latere zorg. De artikels in dit programma zijn van Dr. Pachauri, voorzitter van het panel van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met klimaatverandering. 100 onvergetelijke plekken die dreigen te verdwijnen is naar mijn mening een uitstekend concept om mensen bewust te maken van de desastreuze gevolgen die klimaatverandering kan hebben. Door deze gevolgen onder de aandacht van de mensen te brengen en 100 bijzondere plekken op aarde te selecteren, is het wellicht mogelijk met nieuw beleid daadwerkelijk het tij te keren en het prachtige erfgoed van onze aarde te beschermen en behouden. Prachtige natuurgebieden en steden worden op verschillende manieren bedreigd. Kleine eilandstaten, laaggelegen gebieden en kuststreken worden bedreigd door de stijging van de zeespiegel. En ook het ecosysteem kunnen worden verstoord. We hebben berekend dat een temperatuurstijging van 1,5 tot 2,5 graad Celsius een ernstige bedreiging vormt voor 20 tot 30% van de soorten die het IPCC heeft geselecteerd. Een voorbeeld van de koraal zijn de koraalriffen, schitterende ecosystemen overal ter wereld die onherroepelijk aangetast zullen worden. Overal op aarde zullen unieke plaatsen verdwijnen als wij het klimaat niet weten te stabiliseren. Het gaat niet alleen om het verloren gaan van schitterende natuur. We zullen ook rekening moeten houden met gigantische economische problemen. Want voor de gewassen waarmee wij ons voeden en de medicijnen die we ontwikkelen, zijn we voor een groot deel afhankelijk van biodiversiteit. Als die biodiversiteit wordt aangepast, heeft dat zeker zijn weerslag op onze toekomstige voedselvoorziening en farmaceutische ontwikkeling. Het is in mijn stelling overtuigend dat mensen op de hoogte moeten zijn van het dreigend verlies van onvervangbare natuurgebieden en van de economische problemen die opdoemen. Gletsjers bijvoorbeeld zijn onmisbaar voor mensen die voor hun watervoorziening volkomen afhankelijk zijn van het smeltwater ervan. Als die gletsjers blijven krimpen, komt de watervoorziening in gevaar. Het Indiase subcontinent is in dat opzicht bijzonder kwetsbaar, omdat met name het noordelijke deel van zijn watervoorziening afhankelijk is van de gletsjers in de Himalaya. Verdere krimp zal een enorme economische impact hebben. In sommige delen van de wereld zal de oogst van voedselgewassen drastisch afnemen ten gevolge van klimaatverandering. En als we nieuwe rassen moeten kweken die wel bestand zijn tegen een ander klimaat, zijn we nog altijd afhankelijk van de natuurlijke rijkdom van de biodiversiteit. Als de soorten zelf bedreigd worden, beperkt dat onze mogelijkheden om andere gewassen te ontwikkelen die wel gedijen in een veranderend klimaat. Mensen moeten ervan doordrongen raken dat we niet spreken over een verre toekomst. Het probleem speelt nu. En als we geen maatregelen treffen, zullen de schatten van de aarde de tol betalen en uiteindelijk misschien zelfs helemaal verdwijnen. En over die bijzondere plekken op aarde gaat mijn programma vandaag. En Frans Hertogs doet ook mee aan mijn programma. Jullie horen hem binnen een half uurtje of zo. En hij spreekt over Nederland. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets. En ik begin met een liedje van Seroda. Mijn rustige plekje.

0: Welcome to Global, 4EB's digital station.
1: De Nijldelta in Egypte. Een geschenk van de goden. Al tienduizenden jaren voorziet de Nijl de vele culturen die Egypte bevolken van voedsel en al duizenden jaren varen er traditionele Arabische boten, die house, die landbouwproducten aanvoeren vanuit de vruchtbare delta. En de Nijl is de langste rivier ter wereld. Hij ontspringt in Ethiopië nabij de Evenaar uit het Tanameer als de Blauwe Nijl en uit het Victoriameer in de hooglanden als de Witte Nijl. De Nijl vormt sinds onheugelijke tijden de bron van leven voor het land. En de farao's spraken van een geschenk van de goden. Meer dan 6500 kilometer verderop loopt de Nijl langs Cairo, de hoofdstad van Egypte, om zichzelf vervolgens te

0: wer dat kennen, nooit bestaan hebben. De delta is buitengewoon kwetsbaar voor klimaatverandering, want een stijgende zeespiegel zal leiden tot erosie, het onderlopen van vruchtbare landbouwgrond en verzilting van het grondwater. Het is niet denkbeeldig dat tegen 2050 meer dan 1 miljoen mensen ten gevolge van het stijgende water uit hun woongebied verdreven zullen zijn. Een veranderend neerslagpatroon en toenemende verdamping worden ook voorspeld. En in combinatie met een groeiende bevolking kan dat de zoetwatervoorzieningen ernstig bedreigen.
1: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
0: Tokio, Japan. Een ongekend drukke spits. Japan is een van de grote wereldeconomieën en Tokio is een van de grootste metropolen. Voor miljoenen Japanners speelt hun leven zich af tegen een decor van glazen wolkenkrabbers te midden van een krioelende mensenmassa. In straten vol schreeuwende uithangborden, neonlichten en grote schermen die met videobeelden en reclames de aandacht trekken. In de stad wonen ongeveer 8,6 miljoen mensen. En op werkdagen komen daar nog eens 2,5 miljoen forensen bij die zich vanuit de voorsteden naar werk of school haasten. De ondergrondse in Tokio, een van de drukste en efficiëntste ter wereld, garandeert dat iedereen op tijd zijn bestemming bereikt. In het voorjaar komt de kolkende stad even tot rust wanneer de Japanse kers in bloei komt. Bedrijven sluiten midden op de dag om het kersenbloesemfeest te vieren. En onder de roze en witte overvloed worden 2 weken lang picknicks georganiseerd. Helaas duurt de bloei van deze bomen, die voor de Japanner symbool staat voor de vergankelijkheid van leven en schoonheid, niet langer. De opwarming van de aarde versnelt de vergankelijkheid, want ze heeft te lijden van een fenomeen dat we het stadse hitte-eiland noemen. En in grote steden ontstaat vanwege de kunstmatige warmteuitstoot van auto's en fabrieken die een plaatselijk broeikaseffect veroorzaken. Tijdens de afgelopen 100 jaar is de temperatuur in Tokio 5 keer zo snel gestegen als globaal. Een eeuw geleden maakte de stad hooguit 5 tropische nachten per jaar mee. En nu zijn dat er 40, terwijl de temperatuur in de winter zelden onder de 0 graden zakt. De bladeren verkleuren nu pas half december in plaats van eind november. En ieder jaar komen de Japanse kersen vroeger in bloei. Met de voorspelde opwarming van de aarde zal het in de steden steeds warmer worden, wat ertoe zal leiden dat meer mensen ademhalingsmoeilijkheden en andere klachten zullen ondervinden. En dat de seizoenen verschuiven en het leven in de stad fundamenteel zal veranderen.

0: En dat was Ancora met de natuur.
1: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
0: The Battery, New York City in de VS. Waar New York ontstond. De stad New York ligt in een getijdengebied waar de Hudson doorheen stroomt voor hij uitmondt in de Atlantische Oceaan. En deze ligging, nabij de kust, heeft altijd een grote rol gespeeld in de groei en economie van de stad. De zuidelijke kustlijn van Manhattan, bekend als The Battery, is al sinds de 17e eeuw een geliefde promenade. En de naam verwijst naar een batterijkanonnen die Nederlanders en Britten er ooit plaatsten om de haven te beschermen. The Battery is het uitgestrekste publieke deel van het centrum van New York en op loopafstand werken er meer dan 280.000 inwoners. En in het gebied rondom wonen er meer dan 36.000 stedelingen. Battery Park verleent dit deel van de stad met extra charme. Ongeveer eens in de 100 jaar is er sprake van extreem hoog water, dat wel 3 meter boven het normale peil kan liggen. Klimaatverandering zal leiden tot een toename van het aantal orkanen en winden vanuit het noordoosten, zodat de zeespiegel stijgt. In het ergste geval zou dat kunnen betekenen dat de gehele infrastructuur van Manhattan rond 2080 eens in de 4 jaar een prooi van de golven wordt.

Ik is een vreemde hier. Ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist. Ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug. Moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker. En die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis. Recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. Jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. Jouw hart is mijn hart. Mijn hart. En ik weet jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen

Stef Bos die zong: Mijn land is jouw land. En ik ga verder met een liedje van Ed Sylia: Hemel en aarde.

0: You're listening to Global.
1: En nu volgen onze mededelingen. Geniet je van onze Nederlandse programma's? Wij zenden uit via Radio 40B op 98.1 FM, zaterdagmiddag van 4 tot 5 uur, en op Global, onze digitale zender, op vrijdagmiddag van 6 tot 7 uur en zaterdagmiddag van 5 tot 6 uur. En onze programma's zijn ook te volgen via de website van ons radiostation, 4eb.org.au. En als je onze Facebookpagina 4eb Dutch liked en volgt, blijf je op de hoogte van onze uitzendingen en ander nieuws en evenementen. De NAQ Dutch Club is te vinden op 123 Pine Roads in Richlands. Hun telefoonnummer is 3271-5662. En hun e-mail is dutchclubbrisbanenaq@gmail.com. En hun website is www.dutchclubbrisbanenaq.com. De kruidenier van de NAQ heeft een assortiment van Nederlandse en Indonesische producten. En iedereen is er welkom. Bovendien is er tijdens de openinguren catering. Dus kom gerust langs voor koffie of een lekkere lunch. En verder kun je gezellig bladeren in Nederlandse boeken en tijdschriften. De kruidenier is open op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en zaterdags van 9 tot 12 uur. En gedurende die openingstijden zijn er evenementen zoals klaverjassen en biljarten en over 50ers samenkomsten. En de NAQ is ook actief op zoek naar vrijwilligers die kunnen meewerken tijdens evenementen. De Nederlandse Kamer van Koophandel organiseert activiteiten voor bedrijven en andere belangstellenden. Zo organiseren zij de maandelijkse zakenborrel, die plaatsvindt op de eerste donderdag van iedere maand, vanaf 5:30 'smiddags. En voor meer informatie over alle evenementen en lidmaatschappen, surf dan naar dccq.org. De Dutch Courier is een krant in het Nederlands en het Engels. Nederlandse groepen, waaronder onze radiogroep, dragen bij aan deze krant iedere maand met een nieuwsbrief met informatie over onze evenementen. Wil je je erop abonneren? Neem dan contact op met Carola via e-mail. admin@dutchcourier.com of telefoon 0437-757-393.
2: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
1: De Kakadu Wetlands in Australië, waar cultuur en natuur verbonden zijn. Gedurende meer dan 40.000 jaar bevolkten stammen Aboriginals het gebied van Kakadu in het noorden van Australië. Het Nationale Park Kakadu is beroemd om de unieke relatie tussen cultuur en natuur. En we vinden er rotstekeningen van 1000 jaar geleden en een fabelachtige biodiversiteit. De weelderige, groene moerasgebieden van Kakadu bieden een habitat aan meer dan 60 soorten watervogels. En als de noordelijke zomer ten einde loopt, trekken 30 soorten vogels vanuit hun broedgebied in Siberië en China naar de warmte van het zuiden. Langs de ondergelopen delen van de moerassen staan paperbacks, dus theebomen, waarin honingzuigers, prachtloeries en andere vogels zich met nectar voeden en veilig kunnen leven. Voor de Aboriginals zijn de paperbacks van groot belang, omdat ze van de grote stukken schors van deze bomen kano's kunnen maken. En in het park verblijven zo'n 500 Aboriginals, die nog altijd leven naar het oude principe van zorg voor het leefgebied. en ze zijn in hoge mate afhankelijk van de talloze toeristen die ieder jaar het waterlandschap met talloze lelies komen bewonderen. Klimaatverandering vormen een ernstig gevaar voor zowel de Aboriginals als de weelderige natuur. De stijging van de zeespiegel stuwt zout water naar het gebied, zodat de paperbacks gevaar lopen en grote delen van het drassige land zullen veranderen in zoute moddervlaktes. Als dat gebeurt, zullen vele vogelsoorten verdwijnen en dan zal zeker het toerisme ook teruglopen.

En dat was Dana Winner met een prachtig liedje, Volg je natuur. En ik ga verder met een liedje van Willy en Wilke Alberti. Grens tussen zee en land.

0: Venetië in Italië. En dat is op eilanden gebouwd. Venetië is een cultureel en architectonisch meesterstuk dat met zijn talloze gotische, Byzantijnse en renaissanceste paleizen een van de bijzonderste en prachtigste steden der wereld is. De stad werd gesticht in de 5e eeuw en is gebouwd op ruim 118 kleine eilanden in een moerassige lagune in het noordoosten van de Adriatische Zee. In de vroege middeleeuwen ontwikkelde Venetië zich tot een maritieme wereldmacht en een welvarende stad-staat. Eeuwenlang floreerde Venetië door de handel met de rest van de wereld. Van die welvaart getuigen de talloze werken van befaamde kunstenaars, die zelfs het kleinste paleisje sieren. De stad werd gebouwd op houten palen die diep in de modderige bodem werden geheid. En aan het labyrinth van kanalen dankt Venetië de bijnaam Stad op het Water. Een dergelijke stad is vanzelfsprekend altijd kwetsbaar voor overstromingen. En in de loop der eeuwen is de stad iets verzakt. En in de vorige eeuw was dat 23 centimeter. In november 1966 steeg het water tijdens de ergste overstroming die werd opgetekend tot 1,94 meter boven het normale peil, zodat veel historische panden beschadigd raakten. Om dit soort rampen te voorkomen, werd begonnen met de bouw van de Moze, M-O-Z-E, een verwijzing naar Mozes die de Rode Zee deed wijken. Moze bestaat uit drie holle metalen schotten die een overstroming tot 3 meter kunnen weerstaan en Venetië tot het einde van deze eeuw zullen beschermen tegen stormen en een stijgende zeespiegel, tenzij de dreigende ontwikkelingen zich sneller manifesteren en er andere maatregelen nodig zijn om deze Adriatische parel te bewaren en te beschermen.
1: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België. En ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan.
0: En nu volgt Frans Hertog met Denken aan Holland. Het is Nederland.

0: Denkend aan Holland. Er is een tijd geweest dat de naam Holland overal ter wereld gebruikt werd voor de streken die tegenwoordig Nederland heten. En pas later werd er rond het graafschap Holland de andere streken daaromheen verenigd. Het hertogdom Brabant, de graafschappen Gelderland, Groningen en Ommeland en Zeeland. Het was Amsterdam met zijn handel en beurs dat in de Gouden Eeuw alle zeeën bezeilde en de naam Holland wereldwijd vestigde. Nou, daar ga ik het nu niet over hebben. Want ik heb eens gekeken naar gedichten die over Nederland gaan en voor 1940 kwam ik geen enkel gedicht tegen over Nederland. Het was al Holland dat de klok sloeg. Ja, en ik ben al heel lang in het bezit van een kloek boek met de titel De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Met als ondertitel De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en volk van Nederland in kunst en letteren. Nou, inderdaad, het is een prachtige verzameling van oude prenten. En de titel is ongeveer de enige keer dat de naam Nederland in het boek voorkomt. Een titel dus die de plank flink mis kan slaan. Maar een mens kan wel eens een heimwee krijgen naar zijn geboorteland. En ik dacht dat het misschien interessant was om eens te kijken of er gedichten zijn die heimwee oproepen naar het land van geboorte. Nou, voor een Brabander was dat wel teleurstellend. Bijna alle gedichten zijn aan Holland gewijd en ik kon me er wel in vinden, maar ik vind het toch niet fijn dat ik er geen gedichten vond over andere streken in Nederland, laat staan over het land zelf. En toch wil ik je graag nog eens het beroemde gedicht Herinnering aan Holland voorleggen. Het is van Hendrik Marsman. Hij stierf 6 weken na de inval van de Duitsers, 41 jaar oud. Hier komt het. Herinnering aan Holland. Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan den einder staan. En in de geweldige ruimte verzonken, de boerderijen, verspreid door het land, boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen in een groots verband. De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord. En in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord. Nou, het is een overweldigend mooi schilderij van het Holland van zijn tijd. Een land van ruimte en stilte. Een land dat maar voor een klein deel mijn geboorteland was. En het is ook het land dat vrijwel alle dichters bezongen. Weiden, sloten, wilgen, populieren en hier en daar in de verte een enkele boerderij. Ja, en voor dat land, daar kun je wel degelijk heimwee voelen opkomen. Het land dat nu volgepluimd is met eindeloze autobanen en uit hun oevers getreden steden, dorpen en boerderijen. Een land dat overvol is met mensen, maar waar de bomen, de sloten en de vogels schaars geworden zijn en waar de inwoners steeds vaker vreemdelingen zijn. En dan mag je best eens wat heimwee krijgen naar het land dat ook jij misschien achter je gelaten hebt. Op dezelfde pagina staat nog een ander kort gedicht van Marsman met de sobere titel Holland. Hier komt het. Holland, de hemel groots en grauw. Daaronder het geweldig laagland met de plassen. Bomen en molens, kerktorens en kassen, verkaveld door de sloten zilvergrauw. Dit is mijn land, mijn volk. Dit is de ruimte waarin ik wil klinken. Laat me 1 avond in de plassen blinken. Daarna mag ik verdampen als een volk. Ja, inderdaad, denkend aan Holland. Ik dank u wel.
1: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
2: Een slotwoord. Oplossingen realiseren. Dit is een duidelijke boodschap. Klimaatverandering vormt een bedreiging voor onze levensstijl en voor de aarde zelf. De overweldige wetenschap van wat ons te wachten kan staan, kan verlammend werken. Kan een individu of een enkele staat zich aanpassen aan de nieuwe realiteit, of iets doen om het proces te vertragen of zelfs te keren? Ja, zeker. Overal ter wereld zien we individuen, groeperingen, ondernemingen, landen en de internationale gemeenschap actie nemen om klimaatverandering op de agenda te zetten en mogelijke oplossingen aan te dragen. De allereerste uitdaging waar we voor staan is het afschaffen van kolen, olie en aardgas als brandstof, omdat die vorm van energie een alarmerende bijdrage levert aan de opwarming van de aarde. Daarvoor is een ware omslag in denken en handelen nodig, omdat die vormen van brandstof een integraal deel van onze economie vormen. Kleine veranderingen zijn al gerealiseerd. Er zijn landen die plastic produceren uit planten in plaats van uit aardolie. Wind- en zonne-energie vervangen op kleine schaal het gebruik van fossiele brandstoffen. En schone elektriciteit en biodiesel worden in de transportsector vaker toegepast. Het uitbannen van fossiele brandstof zal een langdurig, taaie strijd vergen, omdat machtige internationals en politieke belangen een grote rol spelen. En we voorlopig nog niet af zijn van die kolen, die olie en dat aardgas. Er bestaan echter wel al alternatieven, en ze worden met de dag efficiënter en competitiver. De meeste overheden zijn zich inmiddels wel bewust van de gevaren van klimaatverandering. En het wordt hoog tijd dat de politici actie nemen, geld vrijmaken voor het zoeken en in gebruik nemen van alternatieven. Wie nu de moed heeft om stevige beslissingen te nemen, kan sombere vooruitzichten alsnog keren. Op veel plekken op aarde zijn de gevolgen van klimaatverandering al duidelijk aanwijsbaar. Droogte, overstromingen en extreme verschijnselen als orkanen zijn fataal voor mensen, economieën en ecosystemen. Vooral ontwikkelingslanden worden zwaar getroffen en hebben te lijden onder economische, politieke en sociale problemen. Mensen in deze landen hebben geen andere keus dan zich aan te passen. Langs de kusten van Nederland, Groot-Brittannië en Italië worden dijken en dammen versterkt om de stijgende zeespiegel en stormvloeden het hoofd te bieden. In Perth in Australië, waar de temperatuur stijgt en de hoeveelheid neerslag daalt, is een ontziltingsinstallatie op windenergie in gebruik genomen om de groeiende bevolking van drinkwater te voorzien, zodat de natuurlijke voorraden voordat die bedreigd worden. In ontwikkelingslanden maken geïsoleerde dorpen soms gebruik van zonne-energie en biobrandstof om in hun energiebehoeften te voorzien. En ik hoop dat dit programma jullie heel wat heeft bijgeleerd.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.